weg met nu, bij de liever op zijn vrienden. Nog het bedroesje die haren kop kent, dus pletten kop pletten het schaalt het met al. Jo, bij deze kleine spielerij. Jong, hij is toch een jong, moet het hertje verbrennen. Voor het temperament, was in jedem moment. Halt, heißt es schon verzeiht. Halt, euch den Leiden gewalt, dazu springt ihr dich bald.